De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: This is jouw Hitstop Show. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

En zo kan hij nog wel even doorgaan. Lady Love. Zo, een hele goede morgen. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Ik heb weer hele leuke platen voor je uitgezocht. Dus ik zou er maar voor gaan zitten. Hè? En dat bij je eigen station. Met de betere muziek speciaal voor jou.

Ja, dat is zo'n lekker zomers nummertje van Belle Perret. Echte liefde is te koop.

En heb je net de radio aangezet, je internetradio of de computer? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

0: Een veelgedraaide plaat. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile. Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: echte golden oldie. Ik nam u mee terug naar het jaar 1970 en toen was dat een hele grote hit van Boudewijn de Groot.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

lekker dansplaatje. Lucenzo en Don Omar. Dansa. Ja, stoel aan de kant en gewoon lekker er tegenaan. Waarom ook niet?

lekker deuntje. Heb je net je computer aangezet of je internetradio? Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Let's do it. Sailing.

Zo luisteraars, de eerste uur is alweer afgelopen. Ik ben zo weer bij je terug met het tweede gedeelte. Verder met Cool and the Gang.

blijft een hele leuke plaat, hè? Ja, daar word je gewoon vrolijk van. Of niet soms. Zo, van harte welkom. Uur 2. Dat is het alweer. Dan gaat de tijd snel. En dit zijn de Rubets. Uit 1974 met... een beetje gegil. Sugar Baby Love.

Ja, en volgens mij zingt hij net zo hoog als Gerard Joling. Die gaat ook zo lekker de hoogte in, of niet soms? 10cc. We draaien hier van alles. Maakt niet uit, als het maar gezellig is. Veel muziek, weinig geklets. Dat heb je al veel te veel op de radio's.

In 1992 stond hij heel hoog genoteerd in de top 40. En dan hebben we het natuurlijk over Lionel Richie, My Destiny. ...1969. Dat is een tijd terug.

En zo gaat hij nog wel even door. Lieve Lina. Ja. Titel, hè? En dat zingt hij de hele tijd. Lieve Lina. Weinig tekst, veel muziek. En dat door Joost.

0: The Beatles. En als je over stereo praat, moet ik zeggen, dan is dat bij deze plaat wel zeker. Want het slingert van links naar rechts met de instrumenten.
1: Oh, ja. Zeg maar, waar wil je naartoe?
0: Ik zou het niet weten.

En je hoort het af en toe ook zo lekker gauw houden. Uit welk jaar kwam deze plaat eigenlijk? Ja, ik zou wat zeggen. Volgens mij was dat 1998, maar hou me daar niet aan vast, want ik twijfel een klein beetje.

Het Songfestival 1972, de New Seekers. Zo kan het dus ook. Is dat zo?

0: Ja, zo kan het dus ook. En hebben we het natuurlijk over Maan.
1: Zo kan het dus ook.
0: En dan is die echt afgelopen.
2: You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it.

Dat was dan de uitvoering van Michael Jackson. Zo, luisteraars. Dan kijk ik even naar de klok. En inderdaad, 2 uur is ook alweer voorbij. De tijd vliegt voorbij, letterlijk en figuurlijk. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ik heb het weer met heel veel plezier voor je gedaan. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar dit station. Met de betere muziek voor jou. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag toe. Ik weet niet wat je gaat doen in ieder geval, maar ik moet vanmiddag even een paar boodschapjes doen. En misschien ben je wel aan het werken, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ik zou zeggen, werk ze. En wat mij betreft, tot de volgende keer. En ik ga eruit met de dijk, binnen zonder kloppen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Motta.

0: Dit is toch lekker om een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Hits van start mee te gaan. We mochten jouw muzikaal laten intreden met niemand minder dan Dasha en Oena. Mijn naam is Bart Mottaar. Mijn dames en heren, ik zit het komend raaduur in je radio.
1: Muzikaal genieten.
2: Wauw.
1: Met Bart Mottaar.

Vioconeers werd eigenlijk opgericht in 1986 en hield het al voor bekeken in 2014. Begin jaren 90 had de groep enkele grote internationale hits. De draad werd terug opgenomen in 2022. Vioconeers is eigenlijk mooi verwoord een Spaanse groet of letterlijk ga met God. U luisterde naar het prachtige Nee Na Na Na met vervolgens Alex Warren. Hear the

Kaya Google was een Britse popband die vooral in 1982 bijval kende met hun debuutsingle To Sky. Goed voor een nummer 1 hit in de UK en een nummer 5 hit in Amerika. Eigenlijk ook opvallend was toen het kapsel van zanger Lynn Mayle. Zijn haar was gekleurd als haren van een stinkdier. Oké, iedereen heeft wel recht op zijn 50 Minutes of Fame of niestand. U luisteren naar Kaya Google en Big Apple uit 83. En dit hier vinden we terug in de hitparade van 1986. 3 jaar later een top 5 hit voor de Stranglers en Always the Sun.

Een heel beknopte samenvatting van Ding Dong. Een verliefde vrouw die te lang wacht op haar geliefde, waarna de tijd voor hem gewoon simpelweg op is. We gingen richting Enschede uit 1975 in Nederland en zij wonnen daarmee het Eurovisie Songfestival.

0: muzikale gezelligheid is uiteraard hier terug in de Nooit Vervelende Mensen met Bart Motaar. Ik zit 1 uur lekker lang in je radiotoestel en wij namen jouw muzikaal verdieping terug mee in de tijd naar de hitparade van 2013. We hadden het over niemand minder dan James Blunt en Bonfire Heart.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De Nooit Vervelende Hits met Bart Motaar.

0: Het was op 27 juni 1987 toen deze dame Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me in de VS één week op nummer 1 stond. Maar het werd eigenlijk een veel grotere Europese hit, want het plaatje stond hier in Vlaanderen maar liefst 8 weken op de eerste stek. Jammer genoeg verliet zij ons op 11 februari 2012. U kon genieten van Whitney Houston uit de hitparade van 1987 met I Wanna Dance With Somebody.
1: Gezellig en vertrouwd. De beste van toen.
2: Goud van oud.
1: Bij de nooit vervelende hits.

0: De zusjes Alice Wood en Karen Roots maakten in de jaren 80 toch wel eigenlijk enkele leuke dingen hoor. Begin jaren 90 werden er nog enkele geflopte singles uitgebracht en in 1995 ging Maywood definitief uit elkaar. Ze gingen elk hun eigen weg, maar op het solo-succes kenden helaas deze twee dames geen succes. We namen jou mee terug naar de parade van 1981, Maywood en Rio.
1: Telkens loop ik langs.

een mooie muzikale tijdloze classic. Zij van toch weer vandaag uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1980. We hadden over Scooter en You. Dit waren ze weer, de nooit vervelende hits voor deze gezellige muzikale anekdote. Of voor deze gezellige muzikale dag. Wij zeggen heel graag tot volgende week, mijn dames en mijn heren.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.

listen. Het is de opvolger van de plaat waarmee ze op nummer 10 staat deze week. Megan Maroney, dat nummer heet Beautiful Things. En dit is Madison. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Low Cash en Wrong Hearts.

Voor de Country Classic gaan we 31 jaar terug in de tijd, naar het voorjaar van 1995. In een nummer geschreven door Howard Perdue en Andy Spooner. Nummer 2 country voor Joe Diffie en So Help Me Girl. It's from the heartland, the best in new country, met Jordan Davis en Turn This Truck Around.

Nog maar 5 weken genoteerd in de Billboard Country Airplay Chart en deze week al op nummer 13 te vinden. Wat mij betreft de country zomerhit van 2026. Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hits from the Heartland, the best in new country.

Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw, nieuw in de top 20 en MacArthur op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Jacob Hackworth.

De Santa Oldies zijn van 6 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 Country Airplay voor Thomas Redd featuring John Party en Beer Can't Fix. Dit is snel stijgend en een air power. 3 plaatsen omhoog naar nummer 16, Luke Combs en Be By You.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter, producer en neef van Teddy Eldridge die voor Dolly Parton en in de bluegrass band The Grascals speelt. Hij groeide op met nummers van Frank Sinatra, Ray Charles en Bobby Darin en ontleent daar de swing-invloed in zijn countrymuziek aan. Hij schreef hits voor onder andere Gary Allen en brak door met een indrukwekkende ballad over een vrouw met de ziekte van Alzheimer. Sinds hij in het voorprogramma van Taylor Swift stond en 4 nummer 1 hits heeft gescoord, is hij een gevestigde naam.
0: Deze week Spotlight on
1: Brad Eldridge.

Spotlight on Brad Eldridge. Je hoort de drie hits van deze uit Paris, Illinois afkomstige zanger. Mean to Me, Wanna Be That Song en Beat of the Music. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van dit programma en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

De Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Riley Green en Think As You Drunk. Zo direct de tweede uur hits from the Heartland. We gaan het uur uit met Stella Lefty en Boston. Tot zo. On a train.

Hallo en hartelijk welkom terug. Dit is de tweede uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. We hebben een mooie primeur voor je. En we gaan de tweede uur van start met Josh Ross op nummer 3.

0: Say so.
1: Dan Smyers en Shane Mooney en Say So. 2 uur lang met hits from the Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Ian Manson.

Elke week om deze tijd Dutch New Country van eigen bodem. De opvolger van Buckle Down. Het is de nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein en heet Mama Said. Hits from the Heartland, the best in New Country. Een plaats omhoog naar nummer 8 deze week. Het is het meest recente hitsucces van Jason Aldean. Hier is Don't Tell On Me.

time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel en Hurts Like You. Ik heb hem gisteren weer helemaal bijgewerkt en hij is helemaal actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: Casey Musgraves en Hits from the Heartland en Loneliest Girl. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over het programma en de aangesloten stations. Hier is Jackson Dean en Make a Liar.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head.

Hij schreef het nummer samen met Hilary Lindsey, met Ross Copperman en John Knight. Nummer 1 country airplay voor Luke Bryan uit 2020 en What She Wants Tonight. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. Terwijl The Fall van Cody Johnson letterlijk uit de top 10 gevallen is. 10 blijft 10, Beautiful Things, Megan Maroney. En nieuw in de top 10, Don't We, Morgan Wallen van 11 naar 9. Vorige week 9, deze week op 8. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En het nummer 5 geluid van vorige week staat deze week op 7. Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Choosing Texas, Ella Langley. En vorige week 6, deze week 5. Een plaats omhoog, Riley Green en Change My Mind. Het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Brunette, Tucker Wetmore. En Josh Ross gaat de plaats omhoog met Hate How You Look van 4 naar 3. De grootste stijger binnen de top 10 is Jordan Davis van 7 naar 2. Met Turn This Truck Around. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley voor de 2.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Chris Young en I Didn't Come Here To Leave. Hits from the Heartland, de beste new country, nieuw in de top 10, het meest recente hitsucces voor Morgan Wallen. Op nummer 9, hier is Don't Weep.

Morgan Wallen en Don't We. En dat waren ze weer, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit voor Carly Pearce en Lee Brice. En I hope you're happy now. Groetjes!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free music. Let op!
1: Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Top 40. Arnold Hoffman.
8: Ja, u hoort het goed, Arnold Hovenaard. Vandaag even geen Peter Vos. Ik mag het weer eens een keertje waarnemen. En dat doen we natuurlijk met alle plezier. En dan gaan we even terug naar de tijd van toen. Toen alles nog kon en mocht. De top 40 toen van 13 juni 1981. En dan gaan we even het weer doornemen van die tijd. Dat was, even kijken, maximale temperatuur van 20,1 graden. En er was 12,1 uur zonneschijn, dus een hele zonnige dag. Het was half bewolkt en de gemiddelde snelheid van de wind was windkracht 2. Dus, en het was overheersend uit zuidwesten. We gaan snel door naar de muziek, want op nummer 40 staat Night Train, komend van 35 naar 40 van Steve Winwood.
9: De top 40, nummer 1 in Nederland.
10: Nummer 40.

0: Steve Winwood, hij speelde vroeger bij de Spencer Davis Group onder andere en bij Traffic. Ja, gitarist, mondharmonica, speelde van alles uit Great Britain, zoals ze dat zo leuk noemen. 3 weken genoteerd van 35 naar 40 en dan gaan we snel door naar de nummer 39. What Becomes of a Broken Hearted van Dave Stewart.
1: Nummer 39.

0: Ja, na 3 weken notering is Merlijn van Boenen Sinclair gezakt van nummer 33 naar nummer 38. En dan gaan we door naar nummer 27, komend van 28. Ja, oftewel 9 plaatsen gezakt. Na 7 weken een notering Randy Crawford. Randy Crawford en ja, zijn Amerikaanse zangeres. En ze is geboren in Macon, Georgia, maar groeide op in Cincinnati, Ohio. En laat ik daar nou vlakbij in Ohio. Ja, ik ken de omgeving, laten we maar simpel zeggen. People Alone, we kennen natuurlijk allemaal van Street Life, maar dit is een iets ander nummer. En geniet, zou ik zo zeggen.
1: Nummer 37.

0: Ja, we hoorden zojuist de nummer 36 komend van 37 of slechts één plaatsje gestegen na twee weken notering. All Those Years Ago van George Harrison. Ja, we kennen hem allemaal natuurlijk als een lid van de Beatles en hij heeft natuurlijk ook een aantal solo nummers gemaakt en hele goede zelfs. Hij is helaas overleden op 29 oktober 2001. Maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. Dan gaan we door naar de nummer 35 van deze week van 13 juni 1981. Komend van 20, Then the Music Stopped van Pussycat, oftewel een Nederlandse productie.
1: Nummer 35.

0: Ja, twee opvolgende nummers met een hele rare titel. U hoorde ze juist op 34, komend van 40, oftewel 6 plaatsen gestegen. Sonja met het nummer Boom de la di boom. Ja, dan denk je van, nou ja, dat is een titel. Na 2 weken notering slechts. Maar dan hebben we een nieuwe binnenkomer op 33. Habba Dabba, Riki Wiki Digi. Zeg ik het zo goed? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is van de Urban Heroes, oftewel een Nederlandse band. En die zijn al actief vanaf 1979. En ik dacht dat ze in 2019 nog een nummer hadden uitgebracht. Fix the World. En de leden, dat is even van Nieuwsteden. Jaap van Jonkheren, Martin Zonderop, Ad van Rey en Jeroen Ernst en Hans van Maurik. En als het goed is, zijn ze allemaal nog bezig. En we kunnen er nu even naar luisteren.
1: Nummer 33.
2: Nieuw.

0: Ja, ik wil niet zeggen dat het zo hopeloos was. Hè. Wiltura nieuw binnengekomen in de top 40 toen van 13 juni 1981 op nummer 32. En het wordt aangemerkt als een Nederlandse productie. Nou, Wiltura komt volgens mij uit België. Misschien zit ik ernaast. Verbeter me als het zo is. En het is helemaal niet hopeloos, want op 31, komend van 38, en na 2 weken notering uit Nederland, doe maar met 32 jaar.
1: Nummer 31.

Med kommetje i sus. Med kommetje. Med kommetje i sus. Och is. Med kommetje. Zo is dat. Me kommetje, me kommetje. Me kommetje, me kommetje. Ik voel me net een nar. Mijn haar zit door de war.

0: Ja, mijn kammetje, mijn paard, meloen, een fluitketel. Ja, wie kent hem allemaal niet? André van Duin, nieuw binnengekomen op 30. En dan gaan we snel door naar de nummer 29, komend van 15, oftewel 14 plaatsen gestart. Gezakt, moet ik het wel heel goed zeggen, jongens. Gaan we nog lopen verslikken. Ook Autoalarm schrijft na 7 weken notering Lakeside met Fantastic Voyage.
1: Nummer 29.

0: de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
0: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Toonaangevend.
3: Ga je mee terug in de tijd?
4: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: De top 40. Nummer 1 in Nederland.
1: Dat was nummer 28, komend van 39, 9 plaatsen gestegen. En na 2 weken notering, Only Crying, Keith Marshall. Die is geboren in Londen, de Verenigde Koninkrijk, of Great Britain, net hoe je het wil zeggen, op 5 juni 1956. Dan mag je zelf uitrekenen hoe oud hij ondertussen is geworden. En dan gaan we snel door naar het volgende nummer. Dan moet ik even goed op de lijst kijken. Op 27, komend van 29, 2 plaatsen gestegen, Danny van Kit Hain.
2: Nummer 27.

0: toen ik de lijst bekeek, dacht ik van, nou ja, klopt dat wel? Hebben ze niet een foutje gemaakt of zo? Hè? Op nummer 26, komend van 27, één plaatsje omhoog naar 4 weken notering. Spandau Ballet met Musclebound. En als je dit nummer hoort, dan denk je, ja, dat is, klinkt toch heel anders als wat we van ze gewend zijn. Hè? Met True and Cold en Through the Barricades. Maar goed, dat was nog in de tijd van de New Romantic Scene, zoals ze dat toen de tijd noemden. En ik moet zeggen, dit is natuurlijk wel een leuk nummer, maar mijn voorkeur gaat uit naar de andere die ik genoemd heb. Maar ja, noem het maar Madness. Ja, oh ja, het is Madness. 25, stationair, Grey Day, na 4 weken notering.
1: Nummer 25.

0: Ja, dat was nummer 24, komend van 36. 12 plaatsen gestegen na 2 weken notering. Stand and Deliver van Adam and the Ants. En ja, als ik het nummer hoor, zie ik altijd meteen die clip weer voor me. En ze hebben iets van 5 jaar bestaan. Ik dacht van 77 tot 82. Ze hebben een paar hitjes gehad, maar dit was wel een van de bekendste. Stand and Deliver. En dan gaan we snel door naar de nummer 23. En wel de klapper van de week. Don't Stop van Kit.
1: Nummer 23.

0: cijfers op 22, komend van 21, oftewel één plaatsje naar beneden na 5 weken notering. African Baby van Gigi Anderson. En dan op nummer 21, komend van 10, 11 plaatsen gezakt. En 10 weken genoteerd, autoalarmschijf BZN met Chanson d'Amour. En daarna een overzicht van de nummer 30 tot en met 20.
1: Nummer 21.

0: favoriete top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.

0: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Ja, dat was op 20 komend van 24. Discotech met... Niet discotech met, maar Voyage met Discotech. Moeten we het wel op de juiste volgorde houden. En dan gaan we door naar de nummer 19 komend van 14. Vijf plaatsjes gezakt. En Autoalarm schrijft na 6 weken notering Morning Train van Sheena Easton.
2: Nummer 19.

0: Ja, dat was een nummer 18, komend van 26, oftewel 8 plaatsjes omhoog. Attention to Me van de Nolans. Autoalarm schrijft 3 weken genoteerd en het zijn de dames uit Noord-Ierland, Dublin om wel te wezen. Bernie Nolan, Linda Nolan, Colleen Nolan en Denise Nolan. En volgens mij is er één van de dames over, helaas overleden, maar goed. Ze hebben verschillende hits gehad en dit was er eentje van. En dan gaan we door naar de nummer 17, komend van 12, 5 plaatsjes gezakt. Can You Feel It? The Jacksons, na 12 weken notering.
1: Nummer 17.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Ja, dat was op 16 komend van 19, oftewel drie plaatsjes gestegen na de 5 weken notering. Better Davis Eyes van Kim Carnes, de Amerikaanse zangeres uit Californië, LA. En dan gaan we door naar de Big Boss, de Boss, Bruce Springsteen, The River, op nummer 15 komend van 18 na 3 weken notering.
2: Nummer 15.

0: Free Music Radio.nl.
1: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Top 40.
3: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40.
4: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Ja, na 8 weken notering van 17 naar 14 gestegen. 3 plaatsen omhoog uit Engeland. En oud speciale aanbieding Andy Smico met de Ready for Love. En dan gaan we zo luisteren naar de nummer 13. En die komt van 23 en die staat 3 weken genoteerd. Komt uit Nederland, oud alarmschijf. En eigenlijk de klapper van de week met 10 plaatsen omhoog. Nielsen met IJskoud.
1: Nummer 13.

0: Na 10 weken notering van 16 naar 12 gestegen, 4 plaatsen omhoog uit Engeland. De auto-alarmschijf Young Gun Silver Fox met Kingston Boogie. En na 13 weken notering van 12 naar 11, 1 plaatsje omhoog, ook uit Engeland. Oud speciale aanbieding Muse, Something Human.
1: Nummer 11.

0: Ja, 14 weken genoteerd, van 3 naar 10 gezakt, oftewel 7 plaatsen uit Nederland. Autoalarm schijft 2 weken op 1 gestaan. Guus Meeuwis, je moet het voelen. En dan 10 weken genoteerd, van 10 naar 9, 1 plaatsje omhoog. Uit Amerika, Imagine Dragons, Natural.
1: Nummer 9.

0: Ja, onze vrienden uit Amerika staan alweer 11 weken genoteerd en zijn van 9 naar 8 één plaatsje omhoog. Uit Amerika, Autoalarmschijf Adam Zerik met Sorry. En 7 weken notering van 11 naar 7, 4 plaatsen omhoog uit België, Autoalarmschijf Rooftop Renegades Keep On Walking.
1: Nummer 7.

0: Ja, op 6 komend van 4, de verzonken stad van Frank en Mirella. Na 8 weken notering, je zou denken, zouden ze het hebben over Atlantis. Er is ook een nummer over. Ja, maar goed, dat was hem dan. En dan gaan we door naar de nummer 5, stationair op 5. Hij blijft op zijn plek staan, jawel. This Old House van Shaking Stevens, na 9 weken notering.
1: Nummer 5. 5. 5.

0: ik denk dat we het allemaal wel eens hebben. Hè? Ik denk dat we het allemaal wel eens voorkomt. Dat je denkt bij jezelf, strange, I've seen that face before. Dat was in ieder geval Grace Jones. Na 4 weken notering, autoalarmschijf van 7 naar 4 gestegen. En ja, het kan misschien wel mei of juni zijn, hè? Maar het kan altijd regenen. Rain in May, Max Werner op 3, komend van 6, 3 plaatsen gestegen. Na 6 weken notering.
1: Nummer 3.

0: En dan gaan we verbaal nog een keertje proberen terug te tellen van nummer 10 naar de nummer 1 van de top 40 toen van 13 juni 1981. En op 10, komend van 16, He's Just a Runaway, Sister Sledge, Autoalarmschijf en 5 weken genoteerd. En op 9, komend van 8, 1 plaats gezakt, Double Dutch Bus, Frankie Smit, 7 weken genoteerd. En op nummer 8, komend van 9, 1 plaats omhoog, Kids in America van Kim Wilde, na 8 weken notering. En op 7, komend van 3, Making Your Mind Up van de Bugsfish, oud nummer 1, Autoalarmschijf, 9 weken genoteerd. En op 6, komend van 4, 2 plaatjes naar beneden, De Verzonken Stad van Frank en Mirella, na 8 weken notering. En stationair op 5, This Old House van Shaking Stevens, na 9 weken notering. En op 4, komend van 7, 3 plaatjes omhoog, I've Seen That Face Before van Trace Jones, autoalarmschijf, na 4 weken notering. En op 3, komend van 6, Rain In May, Max Werner, na 6 weken notering. En op 2, stationair, Dance On, Doris D and the Pins, autoalarmschijf, na 8 weken notering. En dan gaan we door naar de nummer 1 van de top 40 toen van 13 juni 1981, stationair op 1, na 10 weken notering, How About Us van Champagne.
1: Dit is de top 40. Nummer

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Top 40. Arnold Hoffman.
2: Ja, het zit er alweer op. De top 40 toen van 13 juni 1981. Ik heb het met veel plezier gedaan. Even Peter Vos even vervangen. Hij kan het natuurlijk vele malen beter dan ik kan. Maar ik vind het des te leuker als ik het af en toe kan doen. Dus ik zou zeggen, misschien tot de volgende keer. Volgende week zal Peter Vos waarschijnlijk wel weer op zijn plekje zitten. En ik hoop dat ik binnenkort weer een keertje maar mag nemen. Dus tot de volgende keer. Ik ga er vandoor.
3: Well, see you next time.
4: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
1: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. Hij draait ze in de hoogste hitversnelling. Zijn naam is Van Dam. Mark Van Dam.

0: George Michael en Andrew Reilly. Het Engelse popduo Wham. Dit was The Age of Heaven uit 1986. Oftewel de afscheidssingle van Wham. Toen zijn ze gestopt. Jammer genoeg. Hey, hallo allemaal. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Music Power. Van harte welkom op jouw favoriete radiostation. We gaan 2 uur knallen met de hits van nu aan toen. De spotlight waar we 2 nummers echt elkaar gaan draaien van een bepaalde groep zangeres. Duo Magnaat, natuurlijk ook een mix. Dat kan je allemaal terugvinden in deze aflevering. Muziek van Milk Inc, David Guetta, Cliff Richard. En ga zo maar verder.
1: Music Power met Mark van Dam.
0: Inderdaad, Music Power met Mark van Dam. Hey, goedemiddag, goedenavond of waar dan ook je bent. Luister naar je favoriete radio. En we gaan terug in de tijd naar 1973 met Boudewijn de Groot. Dit is Jimmy.

En niet te vergeten, natuurlijk, Linda Mertens. Dit was Milk Inc. Wel op je favoriete radio. Van harte welkom in Music Powers. Zo dadelijk de nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Maar eerst Cliff Richard zo dadelijk terug in de tijd met Power Troll.

0: Ik had het u gezegd, de nieuwe single van Taylor Swift. I knew it. I knew you. Ik ben de nieuw. Hij is de tipper eigenlijk voor jou gedraaid. Op dit favoriete radiostation.
1: I knew it, I knew you.
0: Het is deel 1 van Music Power. Straks de spotlight. Nog eventjes geduld natuurlijk. En we kunnen weer dan gaan aftellen naar de zomer natuurlijk. Niet lang meer. En ja, dan is het zomer. Kunnen we weer lekker genieten. Daarom dacht ik, laat al een voorproefje geven van jou. De opvolger van de Lambada. Hier is Kaoma met de Dansando Lambada.

sluf van Nederland. Ze hebben heel wat hits gescoord, zoals deze Trojan Horse. En voor de mensen die pas inschakelen, welkom, welkom. Dit is Music Power met Mark Verdam op je favoriete radio. Van waaruit je ook luistert. Nederland, België, buitenland, het maakt niet uit. We zijn overal bereikbaar. Je kan ons overal beluisteren. Gezellig. Straks is de spotlight waar we twee nummers gaan draaien van een bepaalde groep zanger of zangeres. Maar ik heb eerst nog iets anders. In de jaren 80 had je de tv-serie Fame. Ja, de kids van Fame hebben een nummertje gemaakt. Het is een rustig nummer, dat heet Starmaker. Tot zo dadelijk!

0: even terug in de tijd met Bonnie Sinclair en de unit Glorian. Clap your hands and stamp your feet op je favoriete radio. Van harte welkom! Welkom bij Music Power deel 1. Ja, ja, wat zeg je?
1: This is Music Power. Time for the spotlight.
0: Ziezo, we zijn toen in onze spotlight in dit radioprogramma. Dat is dus iedere week natuurlijk iemand anders. Ja, nu is het wel heel speciaal. Eigenlijk een klein beetje een eerbetoon. Voor iemand die pas is overleden, jammer genoeg. Iedereen kent ze, Margriet Hermans. We misten haar. Ze was de stem overal waar je maar kwam. Margriet, speciaal voor jou. Om je te herdenken, daar vanuit de hemel twee nummers. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. En even blijven hangen. Margriet Hermans, de spotlight voor deze week.
2: Mark van Dams, spotlight.

En dat was hier dan de spotlight. Een beetje een eerbetoon aan Margriet Hermans, die overleden is. Die toffe dame, die leuke persoon ertussen. En weet ik veel wat ze allemaal gedaan heeft. Heel veel. We zullen je missen. We draaiden Alle Mannen Zijn Zo Lelijk. En dat deze even lekker hangen, blijven hangen. Ja, wij blijven nog wel een beetje hangen. Ja, natuurlijk deel 1 van Music Power. Daar luistert u naar op je favoriete radio. Laten we eventjes in de tijd gaan met Stephanie Mills. Nu voor nu. Love like this before. The single version.

Geloof me, dit wordt een hele grote hit. Nieuwe single. David Guetta met Baby Rexha, Sad Girls. Helemaal uit de Bradley speciaal voor jou op je favoriete radio. Van harte welkom. En straks in deel 2 hebben we ook nog een mix. Wat wil je nog meer?

Ik dacht, ik draai Barca Eldo eens een keertje op de radio. De Marie Louise. Geweldig dag. Leuk dat je luistert. We zijn bijna aan het einde van dit programma natuurlijk, van deel 1. Maar er komt nog een deel 2, zo dadelijk echt het nieuws en weer. En dan ben ik bij je terug natuurlijk. Tot zolang kan je geluisteren naar zo dadelijk Madonna, Papa Don't Preach. Maar eerst Crying in the Discotheque van Alcazar. Blijf luisteren, tot zo dadelijk voor deel 2 van Music Bowers.

Confession of the Groom.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. De hits knallen uit je radio.
1: Tijd voor DJ Mark van Dam.

wij van Music Bowers. En dat allemaal op jouw favoriete radio. Het tweede gedeelte begonnen met de lekkere hit uit de jaren 80. Dat van Moses met We Just. Ook in dit uur een leuke hit voor jou. Met onder andere natuurlijk strekjes ook een mix. Dus zeker blijven luisteren. En omdat de zomer natuurlijk in aantocht is, lekkere zomerse muziek op jouw radiostation. Dit is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.

Everlasting Love, een nummer geschreven door Buzz Keyson en Mac Gayden. Oorspronkelijk een hit uit 67 en geschreven voor Robert Knight. En sindsdien meerdere keren gecoverd door de deze van The Love Affair. Everlasting Love op je radio. Het was terug in de tijd. Leuk dat je erbij bent. Dit is Music Power deel 2. Op je favoriete radio. En straks krijgen we natuurlijk een mix. Dat is voor later natuurlijk, want eerst gaan we luisteren naar de Australische zangeres Sia. Dit is Clap Your Hands.

aan de Belgische kust als presentator van Tien om te zien. Hij speelde ook een tijdje mee in de tv-serie Familie in België. Aaron Blommaert. Wat een stem zeg, hoe zit het met ons? Dit is Music Power. Only the best hits voor jou, speciaal in het radioprogramma. En dit is Bruno Mars met I Just Might.

Welkom bij Music Power, het wekelijkse radioprogramma op jouw favoriete radio. Dat waren The Weeknd en The Blinding Lights. We gaan nog één nummertje draaien en dan zijn we toe aan onze wekelijkse mix. We gaan naar Nederland en dat doen we met Toontje Luid.

dan de introrol werd vroeger gebruikt in Nederland bij een consumentenprogramma op de tv. Het was Toontje Lager en zoveel te doen, dat hebben wij ook.

is Mark van Dam. Leuk dat je luistert. Ziezo, ja, dan zijn we nu toe aan het volgende. Iedere week doen we dat in deel 2 van Music Power. We gaan een mix draaien. Ja, deze een keer gemixt door Guy Garrett. Dat is een hele goeie. De 80s Essential Floor Fillers komen eraan. De komende 10 minuten. Ik wens je veel luisterplezier met de mix van de week.

Voyage. Dat was hij dan, de Franse uitspraak van... Dit is een nummer van de Franse zangeres. De Zangles. En het werd als eerste uitgebracht op een single in 1986. Reis, Voyage, Voyage. En de hits die vliegen hier in het rond met Music Bowen natuurlijk. Ons volgende nummer, dat is van de Amerikaanse platenproducent en componist Michael Zeger. En Elvin Fields hebben het geschreven. En het wordt uitgebracht natuurlijk door de Michael Zeger band zelf. Het is Little Gents.

Speciaal, beste vrienden. Je hoort er nog de Michael Zeger Band met Let's All Dance. Terug in de tijd was het nog eventjes. Dit was het weer. Ik moet afscheid van jou nemen. Zo dadelijk komen er andere collega's hier zitten. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar dit fantastische radiostation. Want er komt nog heel wat langs. Heel wat leuke muziek. Dit was Music Power met Mark van Dam. 2 uur lang op je favoriete radio. Ik ben er volgende week terug met een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Ik heb voor jou nog klaarstaan Irene Cara met Flashdance, weet je wel, uit de film. De extra lange uitvoering. Maar eerst terug naar het eind met Chicago. En If You Leave Me Now, maak er nog een leuke muziekdag van. En ik zou zeggen, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En blijf luisteren naar dit station.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Hey, van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met...

0: Louis Sam en Tambourine als begin van deze radioshow.
1: Dit is de connectie.
0: Of audioshow of online show, zoals je wilt, want je kunt ons altijd en overal beluisteren. En ik ben heel erg benieuwd of je Louis Sam kende met Imagination. Nummer uit de jaren 80, wat altijd met mij meegaat. Het is namelijk een van mijn favoriete nummers uit die jaren. En het voordeel van een programma als dit is dat je af en toe een eigen favoriet kan draaien. Het draait natuurlijk hier niet voor jezelf, dat doet geen ene radiomaker. Althans, dat hoop ik. We draaien voor jou en we vinden het ontzettend fijn dat je luistert naar dit radioprogramma. En na Louis Sam hoorde je net Lenny en A Tambourine on a Sunny Morning. En ik hou van zonnige ochtenden, ik weet niet hoe het met jou zit. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties met twee keer muziek die je kan verstaan, twee classics. Op de helft van het programma twee nummers met dezelfde titel in Double Trouble. En we gaan oud en nieuw met je vieren aan het eind van het programma. En wat dat is, blijf vooral luisteren, want het is een feestje.
2: Welkom. De connectie.

0: En net zoals bij bijna elke classic zit ook aan dit nummer een enorme geschiedenis.
1: De connectie.
2: Music History.
0: Want het nummer dateert origineel uit 1900 en heette toen Lift Every Voice and Sing. Toen werd er ook al gezongen, alleen het werd denk ik nog niet uitgebracht op een geluidsdrager, want die had je toen nog niet. Maar Ain't No Stoppin' Us Now is een disco-song uit 1979 uitgevoerd door het Amerikaanse R&B-duo McFadden & Whitehead. En het is afkomstig van hun debuutalbum, wat net zo heette. Ze schreven en produceerden het lied helemaal zelf. En het gaat over succes behalen ondanks eerdere tegenslagen. Ja, zoveel dingen die ons tegenhielden, hè, zit er in de tekst. Het werd algemeen geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de ervaringen van de Afro-Amerikaanse gemeenschappen in Amerika. En nadat het populair werd, werd het vaak het nieuwe zwarte volkslied genoemd.
1: Je blijft luisteren. De connectie.

0: toch werkelijk ongelooflijk dat deze mannen na hun 80ste in 2026 nog steeds muziek maken. Niet overdreven, in 2026 was Ronnie Wood nog geen 80. Dus dat is de young guy, de new guy. Alhoewel hij er al meer dan 40 jaar bij zit, blijft dat de new guy. De Rolling Stones, je hoorde hun in De Connectie.
1: De Connectie. Anderstalig.

0: het thema vandaag in de Double Trouble. Jongens en meisjes, boys and girls. Wij draaiden achter een volgend Prince met Girls and Boys en Fenne en Boy and Girl. En het verschillende titel mag geen naam hebben wat ons betreft. Girls and Boys van Prince is uit 1986. Hij maakte het samen met The Revolution, of andersom. Staat op zijn 8e studioalbum, dat heet The Parade. En dat was ook nog de soundtrack van de film Under the Cherry Moon. Het werd uitgebracht als B-kant. En de A-kant heette Another Lover Hole in Your Head. En dat nummer zegt je waarschijnlijk minder. Na het overweldigende succes van de voorganger, Kiss, bereikte Girls and Boys de 11e plaats in Engeland bijvoorbeeld. En dat was niet helemaal waar hij op gehoopt had. Maar dat kwam misschien omdat het geen single was. Maar zijn voormalige drummer Bobby Z merkte later op dat het nummer mogelijk had bijgedragen aan het grotere succes van het hele album. En de film door te zeggen, tweede singles zijn soms niet de juiste keuze. Dat bedoelde hij de tweede single van een album. Kiss was een enorme hit en legde de basis voor het album. En naar zijn mening had dan Girls and Boys moeten heten in plaats van Mountains. De videoclip voor de single bestond uit fragmenten uit de film en apart opgenomen beelden van The Revolution, waaronder Prince toenmalige verloofde. En die heette Susanna Melvion. Welkom in deel 2 van de connectie. Wij gaan nog even door met onder andere muziek die je kan verstaan en classic. En we gaan oud en nieuw met je vieren.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.
2: Connectie.
1: Muziek die je kan verstaan.

Quincy Jones, producer van het album van Donna Summer waar I Feel Love op staat, maakte voor haar nummers die model stonden voor een decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. En hij ging dus vooruitkijken. En wat hij verwachtte was dit soort muziek. En dit was eigenlijk de eerste houseplaat die er ooit gemaakt is. I Feel Love. Gigantische grote disco hit geweest voor Donna.

Heb jij ook altijd een favoriet nummer van een bepaalde band of zanger of zangeres? Voor Cool and the Gang is dat voor mij Fresh. En ik was blij verrast dat er een remix van kwam door Mark Berry. Hij deed het samen met de gasten zelf. Je hoorde Fresh twee keer in de Oud en Nieuw in De Connectie. Dat is iets om te vieren, vind je toch niet? De muziek die voortleeft. En mensen die klagen over covers en over coverbands. Hey, die hebben geen verstand van muziek, want hoeveel honderd jaar wordt al de muziek van Mozart en van Vivaldi gespeeld en opnieuw uitgebracht? Dat is wat muziek met je doet. Het komt terug en het is voor verschillende generaties. En daarom maken wij hier de connectie tussen muziekgeneraties.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Van harte welkom bij een uur lang radio. Boordevol met...
2: De Ruitenwagen.

0: Netberg, moet ik Netburg zeggen. Je hoorde Yellow Jumper en de Star Trek was vandaag van de Jam en A Town Called Malice.
1: Dit is de connectie.
0: Kom je erop, hè, om een nummer zo te noemen? Dat vertel ik je straks, maar eerst heet je van harte welkom bij dit radio- en online programma. Wat je hier en nu kunt beluisteren, maar ook via mixcloud.com. Wij maken een muzikale connectie tussen muziekgeneraties. En als je wilt weten hoe we dat doen, dan moet je vooral blijven luisteren. We doen dat onder andere door middel van twee keer muziek die je kan verstaan. Twee classics, twee nummers met dezelfde titel. En aan het eind van het programma vieren we oud en nieuw met je. Maar die Town Called Malice, hoe zat dat nou? Nou, het is een beetje geïnspireerd op een boek. En dat boek heette A Town Like Alice. En dat is uit 1950. Het stond trouwens op een zesde en tevens laatste studioalbum The Gift. En dat was in 1982. En misschien ken je de zanger van The Jam. Dat is Paul Weller. Die heeft hele mooie muziek gemaakt. Ook solo. Ook hele rustige nummers. Maar Paul Weller zei dat hij dat boek helemaal niet gelezen had. En dat hij dit nummer heeft gemaakt naar aanleiding van zijn eigen geboorteplaats. En die heette Woking. Ja, toen al hoorde je dat woord. Was een stad met voornamelijk arbeiders en hij had altijd het verlangen om daar weg te gaan om succesvol te worden en we mogen wel zeggen dat hem dat gelukt is.
1: Welkom. De connectie.

0: altijd jammer als een nummer zo eindigt met zo'n fade-out. Zo'n mooi nummer verdient altijd een staand slot, vind ik zelf. De classics in de connectie zijn om je vingers bij af te likken.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Heerlijke band, Shalamar. We draaiden Take That to the Bank. En ik heb ze nog niet zo heel lang geleden live gezien. En ik heb je wel eens eerder verteld, het is een beetje een risico. Hè? Als je bands uit het verleden, uit de jaren 80 of verder terug nog uit de jaren 70 live gaat zien, dan mag je niet meer verwachten met wat ze toen brachten. Het is meer de sfeer en de nummers die je gewoon weer hoort. De eerste hit die ooit aan Shalamar toegeschreven werd, dat is Uptown Festival. En dat was al in 1977, want toen bestond de band al. Werd opgenomen in de studio van Ike en Tina Turner. En daar was het ontstaan, de ontspruiting van de carrière van Jody Watley. Ik heb haar altijd graag mogen horen zingen. En gevolgd ook met haar solo nummers. En een aantal jaar geleden was ze er dus bij. En toen dacht ik, weer een paar jaar later, hey, ze zijn er weer. Ik ga weer kijken in Paradiso in Amsterdam. Toen was ze er niet bij en dan in Shalamar gewoon niet Shalamar. Zoals we dat gewend zijn om te horen.

0: Bij de collectie is het altijd interessant of je de artiest herkent. Want je weet, het is een artiest die al meer dan 25 jaar muziek maakt. Dus je kent ze heel erg goed. En dat geldt ook voor deze dame. We draaiden Melanie C. En Drum Machine, je kent ze natuurlijk van The Spice Girls. Ik moest er even over nadenken. Ongelooflijk. Maar deze dame, ja, dat zou je niet geloven. Maar dat is een icoon in de popmuziek. Want zij staat namelijk op de derde plaats onder de Britse artiesten die de meeste singles hebben geschreven. En wie staat er dan op 1 en 2? Hey, dat zijn gewoon John Lennon en Paul McCartney. Dus zij is ook de enige vrouwelijke artiest die in Engeland de nummer 1 bereikte. Als onderdeel van een quintet. Ja, dat is een kwartet en als duo en als soloartiest. Zij heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen platen verkocht in haar solocarrière. Meer dan 145 miljoen met de Spice Girls. Het is dus een grote mevrouw in de popmuziek, al zou je dat misschien niet zeggen. Haar solo-carrière begon in 1998. Dus hij heeft gewoon dikke nummer 1 is gescoord. Never Be The Same Again. Dat is met Lisa Left Eye Lopez en I Turn To You. En dat was in 2000.
1: Unieke tracks en facts. De fascinerende honden.

0: nummer 1 uit de oer-fascinerende 100. En dat is het crossover-programma van De Connectie. Een hitparade van 6 uur met verschillende muzikale onderwerpen. En dit was de nummer 1 uit de fascinerende 100 aller tijden. Heb je daar nou interesse in? Mail me dan even deconnectie@gmail.com om uit te zenden of om naar te luisteren. Je hoorde Coldplay en Viva La Vida.
1: Double Trouble.

0: Laten we niet denken aan de trieste geschiedenis, maar aan al het moois wat Whitney Houston heeft achtergelaten. Ik vind dit trouwens een van de leukste van haar. Je hebt natuurlijk al die prachtige nummers met die enorme uithalen, waarin haar zangstem enorm tot verrijking kwam. Maar dit is My Love is Your Love. En die klonk lekker hier in de Double Trouble. Op de helft van elke uur connectie zoeken wij naar de connectie tussen muziekgeneraties. En dat doen wij door middel van de titel, want hiervoor hoorde je My Love van J.R. Kenna uit 2026. Ja, Whitney Houston was uit de jaren 90, was een van haar latere singles in het restant van haar carrière, in het staartje van haar carrière. Ach, goed, daar zouden we het niet meer over hebben. Waar we het wel over hebben is het genot van de muziek die we nog voor je hebben. Want we hebben zo dadelijk een classic uiteraard, muziek die je kan verstaan. En we gaan oud en nieuw met je vieren. En kan je alvast verklappen, dat doen we straks met The Police.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek.

altijd even achter de muziek kijken. De wetenswaardigheden uit de connectie. We hebben hier Jack Pepino gehoord. Maar hij heet ook wel eens James Bolden of Napoleon Jones. En hij komt uit Frankrijk. Maar dan zeg jij toch, dit was toch David Christie? Ja, dat klopt. Maar dit waren allemaal namen die hij ooit wel eens gebruikte. Ja, hij is vooral bekend van deze hit natuurlijk, Saddle Up. Die komt uit 1982, maar had er nog een. Altijd leuk om even op te zoeken. Die heet I Love to Love, But My Baby Loves to Dance.

jammer hè, dat er maar heel weinig bands zijn waar het gewoon in vreugde eindigt. Nou is een einde nooit leuk, maar je kan toch als vrienden uit elkaar gaan? Nou is helaas bij de Police niet gelukt. Every Breath You Take vandaag.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van der Heuvel en ik neem je weer heerlijk mee op een zalige muzikale tijdreis voor de aankomende 2 uur. We openden deze reis voor deze week met Joe Cocker en zijn versie van Summer in the City. Want ik heb het je afgelopen week verteld. Ik kijk niet meer naar het weer, voor mij is het zomer. Wat heb ik allemaal nog meer voor je in dit programma? In het eerste uur hoor je onder andere de muziek van Gloria Gaynor, The Electric Light Orchestra, de Steve Miller Band en André Hazes. En deze artiesten kom je natuurlijk tegen in de Rollator-hits. Uit de Vaderlandse Top 40 hoor je een mooie nieuwe binnenkomer van 40 jaar geleden. Gelijk erachteraan draaien we weer een hele mooie uit het heden. De langspeelplaat van de week, maar dan wel van 40 jaar geleden. Deze week hebben we op bezoek Neil Young met het album genaamd American Stars and Bars. We kijken natuurlijk ook wat er nieuw is uitgekomen. De muziek van een mooi nieuw album genaamd Heartbreak. En ik heb het over Lady Antebellum. Beatles, die staan er ook weer bij voor je. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van vandaag met je. We gaan pakken de muzikale tijdmachine beet en gaan naar The Summer of Love. Natuurlijk staat hij er ook weer bij. Het kringloopalbum van de week. Ik zeg Still Crazy After All These Years. En dan denk ik dat jij de artiest wel door hebt. Genoeg gepraat. Ja, dat babbelen, dat vult geen gaatjes aan deze kant. Inderdaad, we gaan lekker naar de muziek. Ze staan te stuiteren naast me. De Rollator Hits. We stappen de jaren 70 in met de muzikale tijdmachine. Met disco lady Gloria Gaynor en haar I Will Survive. En dat vind je terug op het album Love Tracks. Welkom bij de muzikale tijdmachine.
1: ...1978.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1978.

0: Je hoort de ELO op je radio en dat staat voor Electric Light Orchestra met het nummer Turn to Stone. En dat staat op het album Out of the Blue, op het dubbelalbum trouwens, en is het meest succesvolle album van de heer Jeff Lynne en zijn Electric Light Orchestra. En daar vind je trouwens ook de single op terug, getiteld Mr. Blue Sky. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Want deze week in
1: 1967
0: begon het Monterey Pop Festival. Het zou de Summer of Love worden. Een groot aantal artiesten gaven gedurende 3 dagen hun optredens. Met name zoals Otis Redding, Jimi Hendrix, de Mamas en de Papas, Scott McKenzie, The Grateful Dead, The Byrds, de Steve Miller Band, Jefferson Airplane, The Who. En de lijst gaat maar door. Eric Burdon, hij was er ook bij. En hij maakte over dit festival een nummer. Met de titel, precies, Monterey.

Zoals moeders altijd zei, a little loving goes a long, long way. Je hoorde de Beatles met het nummer All You Need Is Love. Ja, we bleven nog maar eventjes in the summer of love, speciaal voor jou. Daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1967. Maar we gaan naar het jaar 1977. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse zee.

0: deze week.
1: Nieuw.
2: Vinden we op
3: nummer 26.
2: Juist, The Four Seasons met het nummer Down the Hall. Dit nummer stond in de Waalandse top 40 van week 24 tot week 28. Totaal 5 weken. Met als hoogste notering nummer 16. Niet echt een knallen van een hit, hè, mensen? Nee. Maar ik draai ze toch lekker voor je. Hier zijn ze, The Four Seasons.

Uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Hartwell en Austin Mahone met Creatures of the Night. Is het nu al Halloween? Nee. Het is alweer tijd voor het tweede rollatorhitsblokje voor vandaag. Wat dacht je daarvan? Pak die muzikale tijdmachine beter, reizen lekker de 80's binnen. En wie vinden we daar? De Steve Miller Band met het nummer Rocking Me. En dat vind je trouwens terug op het album Fly Like an Eagle.

0: taking you back in time to the 80s.
1: ...1988.

0: Je hoorde uit 1988 de late great André Hazes met het nummer Blijf bij mij. En dat vind je terug op het album Liefde, Leven, Geven.
1: Langspeelplaat van de week.
0: We hebben het natuurlijk over een langspeelplaat dat 40 jaar geleden uitkwam. En deze week hebben we het album American Stars and Bars van Neil Young. Voor Neil Young was het zijn 8e studioalbum. Op het album staan 9 nummers met een totale speeltijd van krap 38 minuten. Dus ja, veel korte nummers. 2 daarvan zijn echter wel lang. Will to Love, dat is ruim 7 minuten. En deze die we gaan draaien voor je, bijna 8,5 minuut. Trouwens ook op single uitgekomen met de titel Like a Hurricane. Hier is Neil Young.
2: ...1977.

zat net te denken, Neil Young. Ja, waar moet je dat nou mee vergelijken? Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Het is net zoiets als lof trouwens. Of hoe heet dat andere verschrikkelijke groentesoortje? Die groene balletjes. Precies, spruiten. Je hoorde van het nieuwe album van Lady Antebellum het nummer Good Time to Be Alive. Ik zeg, een fantastische mooie slogan, mensen. En dat vind je trouwens op het album Heartbreak, dat 9 juni jongstleden uitkwam van deze country popformatie uit de Verenigde Staten van Amerika. In de tweede uur trouwens van onze muzikale tijdreis draai ik de single die van dit album afkwam. Tijd voor het item Het Kringloopalbum van de Week. En deze week heb ik het album van Paul Simon. Het album getiteld Still Crazy After All These Years. En wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, gewoon simpel. 50 manieren om tegen je vriendin te zeggen, mazzel me op.

0: tree.
1: Nog eigenlijk wel voldoende tijd over, wat denk je? Zullen we nog een nummer van dit album draaien? Even de naald optillen en hem bij track nummer 2 neerzetten. Momentje. En de titel van dit nummer is My Little Town. Van het album Still Crazy After All These Years. Hier is Paul Simon weer. Tot na het nieuws en de reclame en whatever. Tot zo voor het tweede uur.

0: your best choice in cereals. The best to you each morning brings you...
1: Who else?
0: Yogi Bear.
2: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine. Je hoorde het openingsthema van de animatieserie Yogi Bear. En je hoorde net als bij Top Cat de afgelopen week de sponsor die iets met ontbijt te maken had, zullen we maar zeggen. De serie speelde zich af in Yellowstone Park en begon 30 januari 1961 tot 6 januari 1962 en liep totaal 33 afleveringen. Hij werd net als Top Cat geproduceerd door William Hanna en Joseph Barbara. Enkele van de hoofdrolspelers waren natuurlijk Yogi Bear, Boo Boo de Bear, Ranger Smith en Cindy Bear, moet altijd een dame bij zijn. Wat heb ik nog meer voor zinnigs in dit tweede uur van ons muzikale tijdreisje? De muziek van Madonna, Robbie Williams, Adele en Anouk. Deze artiesten kom je natuurlijk tegen in de rollatorhits. We gaan de 90's in en de nullies. De Rolling Stones zijn altijd weer van de partij. De Rest in Peace Record of the Day. We pakken er een hele beroemde gitarist bij. Je hoort hem zo. We draaien nog muziek van het langspeelplaat van de week. Nou, wel van 40 jaar geleden. Ik heb het natuurlijk over het album van Neil Young met de titel American Stars and Bars. En je hoort de tweede single die van dit album werd afgehaald. En ik heb ook de eerste single van het nieuwe album van Lady Antebellum voor je klaarstaan. Artiestenverjaardagskalender staat er weer bij. En de rollatorhits uit de 90's staan weer gezellig te stuiteren naast me. We stappen de 90's in met inderdaad Madonna en het nummer Ray of Light. Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine.
3: ...1998.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1998.

0: Uit de jaren 90 hoorde je de heer Robbie Williams met zijn Millennium. En daarmee staan we met onze muzikale tijdmachine in het jaar 1998.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 2 maart 1948 in Ballyshannon, Ierland. Overleden 14 juni 1995 aan de gevolgen van een leveraandoening. Zijn naam William Roy Gallagher. Je hoort hem in het nummer Bad Penny uit 1978. Roy Gallagher is 47 jaar geworden.

Je hoorde de heren van de Rolling Stones met Anybody Seen My Baby. En dat kon je terugvinden op het album Bridges to Babylon. Altijd al gedacht dat dit liedje over soort van een van zijn kleinkinderen ging die hij weer eens kwijt was. Weet je wel, zo'n misplaced baby. Eventjes naar de tekst zitten luisteren, maar dit is duidelijk een soort van lullevede.

0: Het is weer tijd voor de artiestenverjaardagskalender voor vandaag. Maar voordat we dat gaan doen, zeggen wij natuurlijk eerst van harte gefeliciteerd aan jou. Jawel. Ben je de hele week jarig? Is het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag? Het maakt mij niet uit. Maar ik zeg gewoon deze week tegen jou van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wie zijn er nog meer jarig? Wat dacht je van Bun Il Carlos? Mijn tong zat ertussen. Hij is trouwens drummer. Ik hoop dat daar je tong niet tussen komt van Cheap Trick. En hij wordt deze week 67 lentes jong. Dennis Lockerory, weer zo een. Hij zong ooit bij Dr. Hook met of zonder Madison Show. Maakt niet uit. Hij mag deze week 68 kaarsjes uitblazen. Esther Overeen, deze zangeres geboren in Israël. Deze week alweer 76 jaar. Boy George, de frontman. Frontman. Ja, man or a mouse. Is het wel een beetje dikke mouse van de Culture Club. Maakt niet zoveel grapjes. Ga door met de tekst, jawel. Hij wordt deze week 56 jaar. Lee Lim. He. Bassist trouwens van de formatie Sleet. Hij wordt 68 lentes jong. En er is ook nog een ijsklontje jarig deze week. Hij wordt 48 om precies te zijn. De heer Ice Cube. Ian Mosley. Hij drumt bij Marillion. Hij wordt weer alweer 64 jaar. Nog een drummer, maar dan van vaderlandse bodem. Van de Nits, genaamd Rob Kloet. Hij wordt 65. En tenslotte Gino Vanelli. Nee, hij komt uit Canada, dames, niet uit Italië. En hij wordt ook 65. Tijd voor een jarige die we wat extra in het zonnetje gaan zetten deze week. En het is Merville Winwood. Precies, de broer van. Hij wordt deze week 74. Hij is singer, songwriter, record producer en natuurlijk ook bassist. En ik zei het al, de broer van Steve Winwood. En samen met hem zat hij in de band... De Spencer David Group. Ik moet opschieten, want mijn tune is bijna afgelopen. Als record producer werkte hij bij A&R. Ik start weer eventjes mijn tune opnieuw. Vind je het goed? Ja, hier is hij weer. Als record producer werkte hij bij A&R Records, Island Records en Sony Muziek. Hij werkte samen met bands zoals The Dire Straits, The Sparks, Marian Faithful, Traffic en Mood. Moth de Hoepel, mensen van een tekst vandaag, om er maar een paar te noemen. Zullen we maar direct naar de muziek gaan? Ja, dat lijkt me wel zo verstandig natuurlijk. Hè. Ik heb hem klaarstaan voor je. De band The Spencer Davis Group. Het blijft rennen in dit programma. Daar is het ook een muzikale tijdreis voor. Keep on running!
1: ...1966...

0: Ah, u bent er alweer. De David met zijn Spencer aanroep. Staat hier wat te stuiteren naast me. Ah, ik weet het al. Het is weer tijd om de muzikale tijdmachine weer beter te pakken en te reizen naar de Zero's. Je hoort eerst Adele met Make You Feel My Love.
1: ...2008.

0: Daar gaat ze, Mianouk. Je hoorde haar met het nummer Everything en dat vind je terug op het album Graduated. Fool, weet je ook weer.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Ja, die hebben we natuurlijk ook nog in dit tweede uur. Natuurlijk wel een langspeelplaat van 40 jaar geleden. In deel 1 hoorde je trouwens al die hele lange single. Er staat ook nog een tweede single op dit album met de titel American Stars and Bars. Hier is Neil Young met het nummer Hey Baby.
2: ...1977.

0: Je hoorde zoals beloofd de eerste single van het nieuwe album Heartbreak van de Amerikaanse country popformatie Lady Antebellum met de titel You Look Good. Dankjewel. Deze single kwam al 11 januari van dit jaar uit en als promo-single op 12 mei. Op 19 mei kwam de single Someone's Else Heart en op 26 mei This City. Ook beide promo-singles.
1: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Jawel, alweer met gesloten ogen weer een prachtige single uit die singlekast van mij gehaald. Het is er een van Champagne met het nummer getiteld How About Us. Het nummer dateert uit 1981. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week nummer 15 tot week nummer 33 in 1981. Totaal 19 weken met als hoogste notering nummer 1, waar het totaal 8 weken stond. Ja mensen, deze jongeman heeft een hitsingle voor 2 kwartjes uit de kringloopwinkel in zijn singlekastje staan. En mensen, ik kan u nog verder melden dat tijdens dit nummer gedanst kan worden.

Tijd voor ons item, het kringloopalbum van de week. En deze week hebben we het album van Paul Simon met de titel Still Crazy After All These Years op bezoek. In het eerste uur van de muzikale tijdmachine hoorde je al 50 manieren om van je vriendin af te komen. Of je vriend, dat kan natuurlijk ook. En voor nu heb ik het openingsnummer en tevens de title track van het album. Genaamd uiteraard Still Crazy After All These Years. Hier is Paul Simon.

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: Bam, daar gaat hij weer. Die onvermijdelijke deur aan het einde van de muzikale tijdreis. Want het zit er alweer lekker op voor deze week. Je bent weer van me af voor een hele week. Correspondentie is natuurlijk altijd mogelijk. Via de DJ, altijd via Facebook. Bart van der Heuvel. E-mail demuzikaletijdmachine@yahoo.com. En ik heb ook een Facebookpagina. Ga even langs en volg ons en geef ons een like. En je weet het, al die oudere muzikale tijdreizen. Je kunt ze allemaal terughoren op www.mixcloud.com onder de naam Bart van der Heuvel. De muzikale tijdreis voor deze week. We gaan hem met een zalig zomers deuntje lekker afsluiten. Niet naar buiten kijken, interesseert me niet. Het is zomer op je radio. Ik heb er een van Earth, Wind and Fire met de titel That's the Way of the World. Ik hoop zeer zeker dat je lekker blijft luisteren naar dit station en blijft genieten van de programma's die worden gemaakt door onze collega's. Ik zeg, blijf gezond, natuurlijk van elkaar en hey, graag weer tot volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de Muzikale Tijdmachine. Lieve mensen, joepdoei!
2: ...1975.

Ja, we spreken 1981. Nee, 82 zelfs, begin 83. Yarbor and People and the Heartbeats. De plaat haalde zelfs een tweede plaats in de Nederlandse top 40. En van de Yarbor and People gaan we naar Mike en Brenna Sinton. And we make it. En dat is een klas

Desire hoorde je en... oh nee, die ga je zo meteen horen. Je hoorde niemand minder dan... Ja, Desire en... Desire Brown en The Real Love. Een heerlijk nummer was dat uit stukje terug in de tijd. 1990. 91 zelfs. 1990 is het nummertje... geproduceerd natuurlijk. Ik ben nog steeds aan mijn Weekend Crawl Dance Classic. Ondergetekende Jan Kreijnen. Wij gaan naar Bobby O. En hij heeft het over She Has a Way...

Jouw nummer was uitgebracht op 21 augustus 1990. MC Hammer and Pray. Oftewel, we bidden ervoor. En je hoort ze bijna helemaal bij Weekend Club Dance Classics op jouw favoriete radiostation. Van Pray gaan we naar Jesse Johnson. En hij heeft over See I Can.

Hey, oh, she can't resist. Ja, dat was hem helemaal. Niemand minder dan, was die meneer ook alweer? Diva, I think. Dat is de volgende plaat die je gaat horen. Uit 1989. En ik ga een beetje afscheid nemen van jullie terwijl Diva opstart.

I Thank You, dat is de plaat van Diva. En daarna hoor je Giorgio Schiro met Try It Out. Ik neem hem vast afscheid. Tot volgende week. Misschien weer. Zelfde tijd, zelfde zender op jouw favoriete radiostation. Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

De Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale M. Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

vond het wel een heel goed begin van dit programma. Hè? Dit waren Art Gouveau en Natalie. Featuring Natalie staat er dan. Hè? Wie dat is, ik weet het niet. Hij heeft het ook niet uitgelegd op de hoes, op het begeleidend schrijven. Maar het is natuurlijk wel zo een opening van samenwerking. Misschien zit er een album aan vast. Dan Colors Inside was dat. Nou heb ik iets voor je van Nancy Sue. Nancy Sue heeft een Zweedse moeder. En dat laat zich ook aanzien. Want ze doet ook dus plaat in het Zweeds. En dit is getiteld Voor je aan de dak, oftewel bij elke adem.

Zweden, jawel, heel mooi is dat, hè? Ze heet Nancy Sue en ze is geen Chinees, maar half Zweeds en verder vader Nederlands, dacht ik. Nou, dat is dan een hele mooie track, denk ik, om even te horen. Ik kon er niks van verstaan, hè? Ik was toen er wel verstaan, jong. Ik niet. Ik dacht bij mezelf, het kon wel Afrikaans zijn in eerste instantie, maar dat is het niet. Nou, dan de volgende nieuwe die we hebben. Dat is mooi. Kijk, dat is weer zo'n country song. En dat wordt gezongen door Christine Clifford. Ze komt uit Australië, hè, in internationaal programma, zei ik zojuist. En dit is getiteld Rocky's Song. Dat gaat dus over iemand die Rocky heet.

0: word hier wel blij van. Ik vind dit wel leuk, hè? Zeg, moet je horen, de volgende die we hebben is van J.P. Cates. Daar hebben we al eens iets van gehoord. Het is dus een beetje een opstandige jongen. En hij heeft ook bepaalde nummers die laat hij aankondigen door een tekst. En dat is bij deze zo. Summer PSA.
1: The National Back Porch Authority has issued a summer fun alert, effective immediately. At 8:45 this morning, the NBPA reported increasing summer activity across the nation. Summer fun conditions are forecasted to persist for the next 3 to 4 months, with beer temperatures below 42 degrees Fahrenheit and bikini indices reaching dangerous levels. You are advised to take the following precautions immediately.
2: Attention, citizens of the Back Porch Nation.

0: say. So I'm right here on the dotted line with a salt brim cup of a good time. No refunds, no rainy day, just one loud proud summer PSA.
1: Ja, staande stop en niet uitveden. Dus dat betekent dat ik direct naar de staande stop, kan ik zien op het scherm hoor, dat ik dan over moet gaan tot spreken. Nou, afkondigen. Dat was JP Keits met Summer PSA. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Het wordt dan tenslotte zomer. Hè? En natuurlijk hebben we ook nieuwe platen. Onze stijl, jawel, prachtige nieuwe.
2: Gerhard Klaassen. Hi, Bluesman.
3: Hallo.
1: Ja, prachtig. De plaat heette 13 Hours en die is van Jason Ritchie.

Jason Ritchie and The Bad Kind. Ja, blues. 13 hours. Ik heb er nog eentje voor. Dat is prachtige muziek. De Leo Watkins Rag. Hou je vast even en ga swingen, want dit is swingmuziek.

0: Ja, mooi. Dit was prachtig. De Watkins Rag. Ja. Nou, de vrienden, kijk eens op de klok. We zijn voor het half uur, dus het is nu weer tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3. 3.

0: Dat was een hele reeks. Hè? En dat ging eigenlijk over de jaargetijden in het algemeen. The Son of Jamaica was dat van de Goombe Dance Band. Dat is een vreselijk leuk Duits accent in. Dit terzijde. De tweede, de middelste was van Aphrodite's Child. Demis Roussas en Vangelis. En hoe die andere jongen heette, weet ik niet meer. Maar in elk geval, dat was Spring, Summer, Winter en Fall. 1970 was dat. En we zijn geopend de reeks met A Loving Spoonful en Summer in the City. En dat was van 1966.
1: Ooster het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nee, even serieus, want het nieuwste komt van P.K. Maggio, Arms of Blues, zo heet dan de groep. Het is een dubbel cd die onlangs is uitgeperst geraakt. En het heet All Before Yesterday. Dus het is een overzicht van wat hij vroeger gedaan heeft met de Arms of Blues. En als eerste heb ik de Mercury Blues voor je. Dubbel cd, dus we zouden eigenlijk gewoon 2 uur door kunnen gaan. Dit is zo schitterend. P.K. Maggio,

0: Ja, en toen was het afgelopen ook weer zo'n staande stop, hè. Ik kan er goed tegen, hoor, trouwens. Het maakt me helemaal niks uit. Ik kan het zien op het scherm. Wat ik het mooiste van deze man vind, niet zijn uiterlijk, hoor, maar op de voorkant van het album, daar zit hij in zo'n bakkie, zo'n Amerikaans bakkie met zijn gitaar. En het gitaar is zo'n heel, heel mooi ding. De volgende track, dat vind ik het mooiste van hem. En ik heb nog geprobeerd om te achterhalen uit welk jaar of die komt. Het staat op de tweede track, tweede CD. En dan is het negende nummer daarvan, zie ik. En dit is, vind ik, zo prachtig. Dit is Watch Out Boy. Moet je horen, moet je horen.
1: Treat her wrong, treat her right.

geniet ik, hè? Achterover. En dan, ik mag natuurlijk geen whisky nemen hier in de studio, dus dan doe ik dat met thee. Lekkere kruidenthee. De Shailen Band. Dat is een setje van 7 mensen op dit moment. En ze hebben een cd uitgebracht en die heeft als titel meegekregen Chapter 3. Dus dat is de hoofdstuk 3. En ik weet niet precies in hoeverre of dat slaat op hun huidige bezetting. Maar 7 mensen. En er staan 5 ideale schoonzoons en 2 ideale schoondochters op. Het is een, om het zomaar eens te zeggen, het zou best een ongeregeld zootje kunnen zijn als ze niet zulke mooie muziek maken. The Blues Chose Me, dat is deze.

dit is kunst eigenlijk. Je zou dat sfeertje moeten kunnen proeven. Die proef je in de volgende. En dat is de Slow Blues. Die heeft Dirk uitgekozen. Want hij vindt, dat moet je ook laten horen. Hoe mooi als ze een sfeertje kunnen maken met hun instrumenten en zo. En dat soort dingen. Nou, dat vind ik ook. Vrienden, je krijgt een paar strekkende meter. Want ik ga vast afscheid nemen voor wat betreft het eerste uur. Ik zie natuurlijk graag terug naar de station call. En eventuele berichten. Timecheck, dat soort dingen. En de Shailen Band. Shailen Band en Slow Blues van Chapter 3. Dit is zo mooi.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.
1: Fijn dat je weer luistert, vrienden. I've got no money, daar gaan we naar luisteren. En dat komt van Marco Bartoccioni, kortweg genoemd Bartok. En dat klinkt zo.

In het kader van ontdekken de nieuwe, hè? Zo, dat was dus Marco Bartoccione. Op een of andere manier ligt dat niet lekker in mijn mond, voor in de mond niet. Goed, we gaan nou over naar, naar de nieuws, de echte nieuwe. En Richie Sampson en Soul Kinda Wonderful, ja, zo heet dat, dat is een band denk ik. En hij heeft de volgende vraag, can you stop the rain?

Op de school voor discjockeys leer je altijd dat je na een ballad, een langzaam nummer, een heel mooi gevoelig nummer, iets vlots moet gaan draaien, maar niet al te zwaar. Nou, Slowly but Surely, I'm Falling in Love with You by Deacon en Marlene.

als je dan zo'n mooi nummer hebt gekozen van Surely But Slowly I'm Falling In Love With You, dan is Sweet Temptation toch maar even een stap verder. En dat gaat van Mitch Martin. Mitch Martin die zingt over de Sweet Temptation, over de zoete verleiding. En het gaat natuurlijk weer howdy, howdy, howdy.

Mooi, hè? Het is een sweet temptation. Vrienden, ik voel mij altijd aangetrokken. Heb je altijd al aangetrokken gevoeld door de Celtic music? En dan heb ik de Celtic Heart van Michael Anthony Austin en Rolf Murenschlader.

0: Gerhard Claessen.
1: Hi, bluesman.
2: Het komt met de Fabulous True Tones. En dat is Coming, en dit is I Got This.

De Fabulous True Tone staat erop. En ze staat op dat het live is. Ik kan het eigenlijk niet zo goed zien. Het kan zijn dat ze het live hebben opgenomen. Of dat ze het juist in één keer hebben opgenomen voor microfoons. Hè? Weet je, op zijn ouderwetse analoog, dat soort dingen. Nou, in elk geval, Coming Back Live heet deze plaat van de Fabulous True Tones. En we gaan nog eentje van draaien natuurlijk, omdat ze nieuw zijn. Dit is Fool's Highway.

0: Fabulous True Tones, Coming Back Live.
1: Ik hoor niet dat het live is, nog steeds niet hoor. Vrienden, eens even kijken. Nou, we zijn weer op tijd. Nou nee, we zijn iets over tijd, iets over de half uur. Maar er is dan toch tijd voor...
2: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3.

Ik heb altijd gedacht dat die jongen zingt met zo'n postbode-elastiekje om zijn hals, om zijn Adamsappel. Maar dat schijnt niet waar te zijn, vrienden. Dit was, toch even zeggen, James Blunt, You're Beautiful. En daarvoor hoorde je Eddie Cochran met 2-3 Steps to Heaven. Ja, en we zijn geopend met Barry White. You are the first, the last, my everything. Wat is het toch allemaal prachtig. Vrienden, we gaan over tot een nieuwe plaat, want er is een nieuwe verschenen van Sherry Harding. En dat is iets om de moeite waard te vinden. Ja, we hebben zo ontzettend veel goede platen binnengekregen. En dit is een zangeres met zo'n prachtig. Ze komt uit Ottawa, uit Canada. En het moet zeggen dat is een goede geboortegrond geweest. Want dit is een prachtige zangeres. Ze bezit nou toch een hele mooie stem. Ja, dat is één. Maar ze heeft ook een bepaalde schwung om. Ja, dat is weer een Duits woord natuurlijk. Een bepaalde schwung om haar teksten te brengen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. All Around the World is de eerste die we van deze nieuwe CD draaien. Had ik al gezegd hoe deze nieuwe CD heet? Storyland.

very good music coming to us from Ottawa in Canada. Heel mooi. Sherry Harding. En we ontkomen er natuurlijk niet aan om de Storyland titelsong te draaien. En dat is geheid Storyland.

Sherry Harding, beautiful voice, ja, uit Ottawa. Vrienden, vorige keer hebben we het gehad over Susan Moranti. En we hebben gezegd, dat is een hele mooie vrouwenstem die ook bedachtzaam omgaat met haar teksten, maar ook met de muziek die om haar heen zweemt. Dit is Take Back the Hunt van Susan Moranti. You got

Tot zover de prachtige vrouwenstemmen, vrienden. Nou, hè? Oké. Zeg, we gaan over naar Nikki T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time. En dat is de titelsong van hun nieuwe album. Ik neem alvast afscheid van je en ik wens je een hele plezierige voortzetting van deze week. En tot de volgende week wanneer we weer zijn op dit radiostation met hetzelfde prachtige programma. Tot dan. Hoi.